0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.

0: Elke dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
8: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio. En dit is de maandfavoriet op Crossroads

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Llamaban Spiri González. Esta es su historia y lo que pasó cuando su novia Rosita se fue. Y dice más o menos así.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanna.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Crossroads Country Radio.
11: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: you that you're still out there for me.
1: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten op info@crossroadscountryradio.nl.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Deanie Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style met alle Goestemand en Once is Not Enough. Met dit nummer is meteen de trend gezet voor de komende 2 uren. We hadden namelijk een zin om u eens mee te nemen op een muzikale reis door de wereld van de singles, waarin de stijl van de traditionele songs de hoofdmoot vormen en dan voornamelijk de jaren 50 tot en met 70. We begonnen in 1969 met de Caprice single van Al Gustament. En Come on Home and Sing the Blues to Daddy. We kennen het natuurlijk allemaal van Waylon Jennings. Maar de originele uitvoering die is van Ray Corbin, die het nummer ook zelf heeft geschreven en opgenomen op Monument 1082.

Ja, en het zijn, op een enkele uitzondering na, nou niet de meest beroemde artiesten die vandaag voorbij komen. Maar ze hebben toch allemaal, op de een of andere manier, hun stempel gedrukt in het verleden. En dat verleden lag voor een zekere Wes Buchanan ver voor Wereldoorlog 2, zo'n 80 jaar terug dus. En in 1957 verscheen op Pep 114 de single Only Fools.

Ja, en ook niet echt bekend is Lamel Prince, die in 1969 met de Decca-single The Man That Made a Woman Out of Me uitkwam.

En ergens in 1970 werd er door Ben Rees tijdens een sessie bij Music City Recordings in Nashville met producer Pete Drake het liedje She's Winning opgenomen.

En zoals u inmiddels heeft kunnen horen, nemen wij u vandaag mee terug naar de roots van de country. En daar kwamen we Pete Pike tegen, een zanger die in 1955 uitkwam met At My Side en dat betreft een kooralopname van 1955.

En Her Memories, Gonna Kill Me, is een liedje uit 1975 van Jim Alley met op steel gitaar Lloyd Green. En het was een van de twee songs die voorkwamen in de charts van 1975 van Jim Alley, die in de late 60er jaren ook nog speelde in de band van Charlie Louvin. Het liedje werd geschreven door Jim zelf samen met Roger Bowling.

Why, she's just a habit. I said it won't be long, this habit

En vervolgens hebben we Luke Simmons en de Blue Mountain Boys met Don't Play That Song. Het is een liedje uit 1959 en het werd opgenomen op Viking 18.

En Ray Sanders, een singer-songwriter, een gitarist, afkomstig uit St. John, Kentucky, was lange tijd de tenorzanger bij Ray Price en te horen op enkele van Ray's Price hits. Hij had zelf ook een 14-tal chartsnoteringen, zoals Lonelyville, All I Ever Need Is You en Beer Drinking Music, en kwam in 1963 uit met The Rich Living Woman. Het betreft hier een Liberty-opname, opgenomen op Liberty 55.568.

en voor nu hebben we een liedje scherp staan van Randy Treijwijk. En ik ben benieuwd of u weet wie er achter deze naam schuil gaat.

Ja, en voor degenen die het niet weten, is hier de oplossing. She's My Woman was de eerste hitnotering in 1979 voor Randy Travis, die hij uitbracht onder zijn eigen naam, Randy Trewijk, op Paula 431. En in 1967 verscheen een zekere Dorrie Helms met I'll Keep Them Laughing, opgenomen op Little Darling 0029.

En een Flame Fire hebben we ook nog in de aanbieding. U aangeboden door Kenny Lee en het betreft hier een single opgenomen op ACJ Victor 5733 in het jaar 1954.

En op Nashville 5060 verscheen in 1962 een single van Milt Meyers, The Blue Side of the World, getiteld.

Ja, natuurlijk. De ene artiest heeft meer bekendheid dan de andere. Zo valt Alan Burton onder de wat minder bekende artiesten. In 1973 bracht hij een single uit op Hep 1732, getiteld How Did You Know?

En vandaag zit ons programma dus propvol met een diversiteit aan artiesten. Geen cd van de week, niet echt een themaprogramma, maar wel een dijk van een programma waarin artiesten voorbij komen. Zoals Buddy Engel met I Really Love You But I Don't Know Why. Het is een liedje uit 1971 en opgenomen op Tonka.

Ja, vervolgens hebben we Hellekaarter en dat is een directe afstammeling van de Kaarter family. Ze was de oudste dochter van Mabel Kaarter en Ezra Kaarter, de broer van de legendarische A.P. Kaarter. En Who's to Because of Me Now is een single van Helen Kaarter uit 1958 en opgenomen op Hickory 1076.

And Look What You Have Done To My Heart is een lekker stukje muziek van de Calhoun Twins. Bekend in de wijde omgeving van Ann Arbor, waar ze werden geboren in 1939 als Jerry en Jack Calhoun. En het liedje werd in 1966 opgenomen op Monument 97.

En op 1 juli 1947 werd in Wessington Springs een zekere Carl Evans geboren, die op American Cowboy Songs ACS 18001 de Violin Lady opnam.

Ja, en vandaag dus alleen maar liedjes die zijn uitgebracht op singeltjes van zowel bekende als minder bekende artiesten. Ja, wat zijn ze mooi, hè, die liedjes. The Price I Pay bijvoorbeeld is er eentje van Curly McIntyre, opgenomen in 1968 op Stop 168.

Ja, en Lee Bell is hier met zijn opname uit 1952, Get Ready With Those Tears. Het is opgenomen op Detour 5148 en met

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB0004547091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. Voor alle mensen die terug de ziel in de countrymuziek willen horen en wie hunkert daar niet naar, was hier voor u Johnny Russell met You'll Be Back. Een opname uit 1978 en opgenomen op Mercury 55.030. En Leon Ashley had in de 60e jaren een eigen radioshow, trouwde in 1965 met zangeres Margie Singleton en begon in 1967 zijn eigen Ashley label. En All I Can Stand werd uiteraard opgenomen op dit label en wel op Ashley 2075.

En Warner Mac Pearson, beter bekend als Warner Mac, die begon bij de Louisiana Hayride Show in Shreveport, werkte mee in Red Foley's Ozark Jamboree, alvorens hij in de 60e jaren naar de Grand Ole Opry in Nashville kwam. Yes, There's a Reason is een liedje uit 1958, opgenomen op Decca 30.841.

Ja, we hebben ze vandaag in alle soorten en maten. De een wat meer bekend als de ander, maar dat mag de pret niet drukken. Wat te denken van bijvoorbeeld Wayne Cross hier met zijn Rhythm Kings single uit 1964. Put another dime in the jukebox.

Ja, en wat dacht u van deze? Looking for Love. Het is een nummer van Jack Turner, opgenomen op Hickory in 1956.

En van Dee Mullins, geboren in 1937 en afkomstig uit Gafford, Texas, komen we in de Billboard charts 5 middelmatige hits tegen. Geen hit, maar zeker het beluisteren waard, is Love Make the World Go Round. Het werd opgenomen in 1965 op Melody 117.

Emma Bobby Dick en zijn hickory single I Feel Lucky, Yes I Do belanden we in 1953 en het betreft hier een opname op hickory 1011.

En Claude Gray uit Henderson, Texas, een zanger, gitarist en bandleider, had zijn eerste top 10 hit in 1960 met The Family Bible, was lid van de Grand Ole Opry en werkte in vele tv-shows mee. We noemen hem ook wel The Tall Texan. En met If I Ever Need a Lady, I'll Call You, geschreven door Gene Chrysler, haalde hij in 1967 een kleine hit, plaats 67.

Ja, en dan hebben we Tommy Sands en dat is een hillbilly honky tonk zanger die in 1955 voor RCA Victor 6007 Kissing Ain't No Fun opnam.

En Elf Frissaal is het jongere broertje van Lefty Frissaal. En ik denk dat er best wel luisteraars zijn die hem kennen van de diverse keren dat hij in ons land was. In 1981 nam hij op Sound Factory 429 het volgende liedje op. De Bier, Giant Fever. Het zou trouwens ook zijn eerste kennismaking worden met de Billboard Charts. Weliswaar plaats 86, maar toch.

And Jimmy Helms dreamt we burned country music yesterday. En het betreft hier een opname op Hilltop 135.

Wauw, wat een geweldige song, hè? Die ook nog eens berust op waarheid. En dan Arthur Blanche en zijn vrouw vieren dit jaar dat ze 60 jaar getrouwd zijn. En Arthur viert tevens dat hij 63 jaar actief is als recordingartiest. Recent verscheen er nog een nieuw album van hem, getiteld Whatever Floats Your Boat. En in 1978 stond hij 4 weken in de charts met het liedje The Little Man's Got the Biggest Smile in Town. Wat uiteindelijk niet hoger dan kwam dan plaats 73 en wat werd opgenomen op Curb 5015.

En zoals al eerder gezegd, vele bekende, maar ook de wat minder bekende artiesten komen vandaag hun opwachting maken in ons programma, wat helemaal in het teken staat van de singles. Ja, en een van die minder bekende is Jimmy Peters, met het liedje Somebody Took Her Love. Het werd opgenomen op Mercury, 73.911 in 1977.

Ja, en dan Billy Walker van 1929 en geboren in Rawls, Texas, begon op zijn 10e bij het gospelkwartet van zijn familie, won op zijn 15e een talentenjacht, kreeg daarvoor $3, een chocoladetaart en de kans om 15 minuten durend radioprogramma te presenteren voor Kika Radio in Clovis, New Mexico. Kwam in 1960 naar de Grand Ole Opry. En in 1976 met I Thought Her Everything She Knows. En nam het op voor Monument 1920.

Ja, en de Grand Ole Opry was en is nog altijd een live radioshow die vanuit Nashville wordt uitgezonden. En die wereldberoemd werd en nog steeds is. En hierin treden de beroemdste artiesten op, voor heel weinig geld, want het is een zaak van eer. Maar of Mike Lunsford daar ooit heeft opgetreden, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat ik wel zeker weet is dat hij in 1975 op Gusto 129 deze song opnam. How Can I Tell My Dreams?

En Maarten Martellus hier met She's Still a Woman. Het betreft hier een liedje uit 1972 en opgenomen op Bright Star 3823.

En op 15 september 1966, tijdens een sessie in Bradley's Barn in Mount Julia, Tennessee, nam Bill Howard met producer Owen Bradley het liedje Lonesome Before My Time op en het werd geplaatst op Decca 32231.

En Bob Jennings van 1924 en geboren in Liberty, Tennessee, was van 1947 tot 1955 met diverse bands actief. In 1965 kwam hij uit op Jubilee 9007 met House Across the Street.

En de broertjes Rusty en Doc Kershaw zijn hier met Your Crazy, Crazy Heart in 1956, opgenomen op Hickory 1048.

Ja, met Glenn Reeves zitten we zo'n beetje aan het einde van ons programma. Hopelijk heeft u weer genoten van de vele bekende en minder bekende artiesten die vandaag voorbij kwamen. En we gaan afsluiten met The Blues Are Out Tonight. Uiteraard van Glenn Reeves. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Voor het laatst gaan we deze zomer het zeegat uit. De Sea and Sail songs zijn nog niet op. Maar er is meer moois in de muziekkeuze voor Greenheart Country. Zoals de maan, de sterren, dieren die nog niet aan bod kwamen. Tussendoor, nieuw werk. Ook dat is de taak van een radioprogramma samensteller. I'm Going Sailing. Hammertown's eerste vaart. Burr Ives, Red Sails in the Sunset. Linda Stoffel, Storms Are on the Ocean. We gaan weer 2 uur genieten van zeewaardige verhalen in songs verpakt.

Leaving Denmark van de Schotse McCalmans van een album Scots Abroad. Little Girl Dressed in Blue, dat is van Bill Clifton. Maar eerst tijd voor Rose Middock's Wow Sailor, vooral bekend van Hank Thompson.

Sailing. Het zeilschip was het eerste zeewaardige vervoersmiddel. We hoorden Finbar Fury. Straks Sailor's Life van Solas. Hier zijn Sarah en Maymill Carter, The Ship That Never Returned.

Sailing to Alaska met kapitein Tsai Khan en de scheepsmannen, de Lupin Brothers. Marty Robbins verbleef bij de Blue Sea. De Irish Decadence gooien de netten uit. Let Me Fish of Cape St. Mary's.

Midnight on a Stormy Sea. Het drama speelde zich af in een song uit 1936 van de Blue Sky Boys. Sailor's Return, daarover Dry Branch Fire Squad, een ander verhaal.

Sail Across the Ocean van Doolin, een Celtic band met Franse roots. Het bewind van General Taylor in woord en muziek van Great Big Sea. Van Ernest Tubb, de Seaman's Blues. En, zolang de tijd het toelaat, Peter Rowan, Pulcinella, Sails Away. Tot straks. Well,

Sea of Heartbreak, eerder gehoord van Don Gibson in een vorige uitzending. Dit was Merle Haggard. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Het laatste uur van onze vierdelen serie over het muzikale zeeleven. Skyboat Song van de McCallans. Hier zijn eerste Louvin Brothers, Seaman's Girl.

Accorded Sailor van de Britse Kate Rusby. Bij de Louvin Brothers loopt het zelden goed af. There's a grave in the wave of the ocean. Hier is Bill Clifton, cartering up the shells from the seashore. Veel folk en Celtic music in onze specials over het zeeleven. Laat ons weten hoe je het vond. Jannie@countrygazette.nl

Never put to see the boys. Linda Thompson. To see and me. Ook Marty Robbins heeft veel songs over het beleven van de zee. In het Caribbean en op Hawaii. Seeing Cain, Sea of Freedom. Dat is een mooie droom.

Sailor Boy van drama queen Judith Edelman. Straks de Trout Steak Revival, Ocean Lady. Weer droevig nieuws van de Blue Sky Boys, Asleep in the Briny Deep uit 1938.

Ocean Wind. We genoten er samen van met Russell Johnson. Daarvoor hoorde je nog Martin Robbins, omdat de Ocean Lady niet bereikbaar was. Het slot van onze zeereizen nadert. Achtereenvolgens horen we Great Big Sea, Gone by the Board, Rakish Island in the Sea en The Irish Descendants, Let Her Go Down. We bergen de zeilen op, maken schoon schip, varen het schip de haven in en leven voort op het vasteland. We sluiten af met uitzending 962 en tellen af naar de volgende mijlpaal, uitzending 1000, ergens in april 2027. Wat we daarna gaan doen, misschien met pensioen. Tot de volgende week.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan muziek uit deze twee landen. En we openen met Bandit en zijn Loving Arms. Door met John en Nienke en The History of My Heart.

Nina en You Should Know, daarvoor Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow en Walter Baron met The Turbo Zingt. We gaan ook heel soms zout nog een keer draaien met hun Sea of Heartbreak.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: Hearts, oftewel Al zijn niet meer van je houdt, van Albert Westervoort, Guido Bacanto en Perry Spencer. En de Gets Cut the Measles van die old-time string band. Gaan we heel ver terug in de tijd. John de Mol en zijn El Paso.
1: Ergens in Texas, in het stadje El Paso, werd ik verliefd op Maria, mijn schat. Ze was aan het dansen in duistere kroegje, de enige kroeg die El Paso bezat. Diep als de nacht was haar blik als ze danste, blank als de maan was haar prachtige

bons op de deur en ik zak door mijn knieën. Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl ze

Pikke Berle of Katten, oftewel drinken zonder stoppen van Johnny Cash, brengt ons naar het einde van het eerste uur van deze uitzending. Dadelijk, na het nieuws, gaan we door met Fokke en Hilde. Maar we gaan dit uur eruit met Ine Schonker en Ik Dans Voor Jou. Blijf dus lekker luisteren. Heel graag. Tot zo.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma.

varieerde van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: Dit is Country Kicking.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd. We openen met Fokke en Hilde met Better Move It On Home. Door met Han van Eyck en In the Pouring Rain.

Tree en haar Dance Till Dawn. Daarvoor Sandra Verrijs, I Wanna Live Like That en Desperado van Barbara Dex. Deze heb ik al heel lang niet gedraaid. Dick van Altena en Corzanne en Savannah. Behind Closed Doors.

Wordt het een nieuwe single of niet? Ik weet het niet. Nobody's Dying Today van Hilde Vos. Daarvoor Jaren Beeks en Brighter Days en René Hagen met zijn Simple Man. Brengt ons naar Anna McRose en Your Cheating Heart.

Barry Meditone van Mark Blom stelde voor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More en de Marshall met What Makes the World Go Round. In het dialect gezongen Come Be Me.

Eén te cheating guide van Kirsten Alting. Daarvoor Koen Vale, Steady on the Gun en Life's a Beach van Robert Weston. Brengt ons naar het einde van het programma. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En dan zal je zien, we gaan eruit met Good Riddance en Goodbye van Ina Roos. Bedankt voor het luisteren.

in wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.